0: Maar ik word hier bijna niet gehoord, heb ik de wissel gehouden, kijk maar op.
1: Heb je 16 Castle 100 hier?
2: Do you want his name? All cars, Castle 900, Channel 1, Sierra Madre and Zayn.
3: If Renan Aldi is not at the ice cream, I'm going to be surprised to Joker.